0: die 24 van hem tenne, zie dan het laatste wat hij maakt.
1: Stand voor.
2: Just revive him, 23 is not here, huh? Here's a mail for you right over.
3: Saturday 4 Marion, 10-8.
2: 10-4, 23-13.